Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een snackbar aan de Sint-Bernardse Steenweg in Antwerpen moet 2 weken sluiten wegens ernstige inbreuken op de openbare orde en de volksgezondheid. Bij controle werden problemen vastgesteld met voedselveiligheid, hygiëne en administratie. Zo werden voedingsmiddelen niet altijd koel bewaard en lagen belegde broodjes ongekoeld boven een afvalcontainer. De zaak die blijft dicht tot en met dinsdag 29 september. In Merksem wordt nu zaterdag het nieuwe Frans van Looypad geopend tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan. De opening die gaat gepaard met een fiets- en wandeltocht ter nagedachtenis van de voormalige profwielrenner. Van Looy was een geboren Merksemnaar en de enige Merksemnaar die de Sels Classics voor eigen publiek won. Het pad vormt een nieuwe verbinding voor wandelaars en fietsers. Zaterdag is het World Cleanup Day. Ook in Antwerpen worden opruimacties georganiseerd. Vanuit het droge Dokkenpark kunnen deelnemers verschillende routes volgen om zwerfvuil op te ruimen. Van een gezinsvriendelijk parcours tot een tocht langs de Scheldebocht. En de actie die wordt georganiseerd door River Cleanup.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, vooral later op de dag. Daarbij is lokaal een donderslag mogelijk. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het wordt ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit west-noordwesten. Morgen donderdag begint dan droog en vrij zonnig, maar later neemt de wolking toe en zijn er enkele buien mogelijk. Ook donderdag is het zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse kledingmerk Antwerp Original opent op zaterdag 26 september zijn eerste fysieke winkel aan de Bredabaan 739 in Merksem. Het Antwerpse kledingsmerk begon 6 jaar geleden als hobby in een zolderkamer tijdens de coronacrisis. En ondertussen zijn er meer dan 32.000 online bestellingen geplaatst en stond het merk op ruim 100 feestmarkten. Er zijn ook ongeveer 180 verschillende Antwerpse opdrukken. In Antwerpen krijgt de eigenares van een appartementsgebouw in de Dambruggestraat 14 dagen om levensgevaarlijke gebreken te herstellen. Er is onder meer risico op elektrocutie en koolstofmonoxidevergiftiging. Tijdens een controle werden open zekeringskasten, losse bedrading en onveilige gaswandketels vastgesteld. Als de problemen niet tijdig worden opgelost, volgt een dwangsom van €500 per dag. Een snackbar aan de Sint-Bernardse Steenweg in Antwerpen moet 2 weken sluiten wegens ernstige inbreuken op de openbare orde en de volksgezondheid. Bij controle werden problemen vastgesteld met voedselveiligheid, hygiëne en administratie. Zo werden voedingsmiddelen niet altijd koel bewaard en lagen belegde broodjes ongekoeld boven een afvalcontainer. De zaak die blijft dicht tot en met dinsdag 29 september.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan "Zet je mening niet op mute" wil het district jongeren een echte stem geven in het beleid. Thema's als sport, jeugdcultuur, veilig verkeer, fuiven, diversiteit, subsidies en speelruimte kunnen allemaal aan bod komen. Jongeren kunnen niet alleen advies geven aan de jeugddienst en de districtschepen voor jeugd, maar ook zelf voorstellen en ideeën lanceren. Alle Borgerhoutse jongeren tussen 14 en 24 zijn welkom. De jeugdraad vindt plaats op 23 september in het districtshuis aan het Morkesplein in Borgerhout. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem wordt nu zaterdag het nieuwe Frans van Looypad geopend tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan. De opening die gaat gepaard met een fiets- en wandeltocht ter nagedachtenis van de voormalige profwielrenner. Van Looy was een geboren Merksemnaar en de enige Merksemnaar die de Cels Classics voor eigen publiek won. Het pad vormt een nieuwe verbinding voor wandelaars en fietsers. Zaterdag is het World Cleanup Day. Ook in Antwerpen worden opruimacties georganiseerd. Vanuit het droog Dokkenpark kunnen deelnemers verschillende routes volgen om zwerfvuil op te ruimen. Van een gezinsvriendelijk parcours tot een tocht langs de Scheldebocht. En de actie die wordt georganiseerd door River Cleanup. Het Antwerpse kledingmerk Antwerp Original opent op zaterdag 26 september zijn eerste fysieke winkel aan de Bredabaan 739 in Merksem. Het Antwerpse kledingsmerk begon 6 jaar geleden als hobby in een zolderkamer tijdens de coronacrisis. En ondertussen zijn er meer dan 32.000 online bestellingen geplaatst en stond het merk op ruim 100 feestmarkten. Er zijn ook ongeveer 180 verschillende Antwerpse opdrukken.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, vooral later op de dag. Daarbij is lokaal een donderslag mogelijk. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het wordt ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit west-noordwesten. Morgen donderdag begint dan droog en vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en zijn er enkele buien mogelijk. Ook donderdag is het zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen krijgt de eigenares van een appartementsgebouw in de Dambruggestraat 14 dagen om levensgevaarlijke gebreken te herstellen. Er is onder meer risico op elektrocutie en koolstofmonoxidevergiftiging. Tijdens een controle werden open zekeringskasten, losse bedrading en onveilige gaswandketels vastgesteld. Als de problemen niet tijdig worden opgelost, volgt een dwangsom van €500 per dag. Een snackbar aan de Sint-Bernardse Steenweg in Antwerpen moet 2 weken sluiten wegens ernstige inbreuken op de openbare orde en de volksgezondheid. Bij controle werden problemen vastgesteld met voedselveiligheid, hygiëne en administratie. Zo werden voedingsmiddelen niet altijd koel bewaard en lagen belegde broodjes ongekoeld boven een afvalcontainer. De zaak die blijft dicht tot en met dinsdag 29 september. In Merksem wordt nu zaterdag het nieuwe Frans van Looypad geopend tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan. De opening die gaat gepaard met een fiets- en wandeltocht ter nagedachtenis van de voormalige profwielrenner. Van Looy was een geboren Merksemnaar en de enige Merksemnaar die de Sels Classics voor eigen publiek won. Het pad vormt een nieuwe verbinding voor wandelaars en fietsers.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september. Op 16 en 17 september gaat in de Arenberg-Schouwburg Roseke in première, gebaseerd op de roman van Guillaume van der Stichelen. Het stuk vertelt het levensverhaal van Guillaume, een man die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer in de sanitair wereld. Terwijl hij rijkdom en succes vergaart, worstelt hij met liefde, familie en moeilijke keuzes. Op zijn 88ste verjaardag blikt hij terug op zijn leven. Wat heeft hij bereikt en wat heeft hij onderweg verloren? De hoofdrol wordt gespeeld door Warre Borgmans, die zowel de jonge als de oudere Guillaume vertolkt. De tekst en regie zijn in handen van Geert Vermeulen. 16 en 17 september, Roseke in de Arenberg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante

0: Leuk nieuws en weetjes uit Antwerpen met Michel van der Aura.
1: Bougeer mee, dat is de slogan van de beweegdag 55PLUS van het district Antwerpen. District Schepen, Shardy van Leuvel, 55PLUS, waarom moeten die mensen bewegen?
2: Ja, we vinden het natuurlijk belangrijk dat mensen zoveel mogelijk actief blijven, zoveel mogelijk bewegen of opnieuw aan het bewegen gaan. Dus dat kan in elke mogelijke vorm zijn, dat hoeft niet meteen de zotse sport te zijn, maar gewoon actief bezig blijven, in beweging blijven. En daarom organiseren wij eigenlijk onze beweegdag voor 55-plussers. We doen al een aantal jaar. En we hebben dat al op Linkeroever gedaan, in het Harmoniepark op het Kiel. En dit jaar gaat het eigenlijk door in het Zuidpark, in het Zuiderpershuis ook, waar wij eigenlijk een heel programma hebben voorzien voor alle deelnemers.
1: Dat programma, hoe ziet dat eruit?
2: Het gaat door op zaterdag 19 september. Het begint om 9 uur. En je kan eigenlijk een heel programma zelf samenstellen. Dus er zijn verschillende sportinitiaties die wij voorzien. Dat gaat dan over verschillende sporten, verschillende soorten dans, zoals lijndans, wals, cha-cha, zumba, maar ook weerbaarheid, zelfverdediging, yoga, wandelen, joggen. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten sporten die we voorzien. Maar we zetten er ook altijd een specialetje in. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we boogschieten. Dat was ook heel populair. En dit jaar hebben we eigenlijk ook skateboarden en rolschaatsen en ook frisbeeën.
1: Die verrassing, is dat de Antwans-verrassing?
2: Dat is een mascotte van Sporting. Ja, die gaat er ook mee aanwezig zijn.
1: Moet je goed fysiek in orde zijn of kan je ook beperkt mobiel al meekomen bewegen?
2: Eigenlijk is iedereen welkom. Dus mensen uiteraard, die kunnen alle soorten sporten meedoen. Maar we hebben ook wel een deel van het programma specifiek voorzien voor mensen die minder mobiel zijn. Of ook geschikt voor rolstoelgebruikers. En dat zijn dan een aantal sportinitiaties zoals Drums Alive, dat is om mijn stokken op een bal kloppen en in het ritme en dergelijke. Yoga, fit, gym, ook allemaal voor hun voorzien. Dus eigenlijk is iedereen welkom. Het is een heel gevarieerd programma en eigenlijk kan iedereen er wel iets in vinden.
1: Muziek zal er ook zijn, want Radio Express is er ook. Maar daar gaan we zo meteen ook nog wat meer over praten.

0: Ik zit nog steeds bij districtsschepen Charlie van Leuffel van het district Antwerpen. Wij hadden het over de gratis beweegdag 55PLUS op zaterdag 19 september. Er zijn nou ook infosessies. Wat kan je allemaal komen leren?
1: Klopt, dat is eigenlijk nieuw dit jaar, omdat we merkten dat er daar ook wel vraag naar was. Dus je hebt enerzijds de verschillende sportinitiaties, maar anderzijds ook een aantal infosessies. En dat gaat dan specifiek over valpreventie, ook over voeding, over hoe dat je in beweging kan blijven, rugscholing, de bewegingsdriehoek en ook alweer een specialeke skateboard. Dat is dan niet de initiatie skateboard zelf, maar wel hoe dat je alle verschillende termen kan gebruiken, dat je eigenlijk met je kleinkinderen kan meepraten over de verschillende termen die er zijn in het skateboarden.
0: De bejaarden moeten niet het skateboard op. Uiteraard, daar op het zuid zijn heel wat eet- en drankgelegenheden, dus je kan tussendoor, want het duurt heel de dag, ook wat gaan smullen, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel lokale horeca daar, die dat jullie zeker met open armen zullen verwelkomen. En er zijn ook nog heel wat parken en volksspelen. Er is ook een interactieve sportmuur, ook, waar je eigenlijk je geheugen en je reactiesnelheid kan testen en kan uitproberen.
0: Er is geen enkele reden om niet te komen. En daarbovenop nog Radio Express gaat daar muziek komen verzorgen. Hè? Ga je er mee komen op dansen op die muziek?
1: Ja, ik ga zeker langskomen, absoluut.
0: De inschrijvingsperiode voor al die dingen is voorbij, maar ik kan aannemen dat je toch nog wel kan aansluiten bij een heleboel zaken.
1: Ja, absoluut. Je kan op onze website www.districtantwerpen.be/beweegdag kan je eigenlijk alle infosessies en sportinitiaties terugvinden. Je moest inderdaad inschrijven. Een aantal sessies zijn ook al volzet. Er staan er nog verschillende nog vrij. En je kan op de dag zelf ook nog langskomen om daar nog mee bij aan te sluiten natuurlijk. Moet je gewoon naar onze infobalie komen en dan kan je nog meedoen bij de infosessies die nog vrij zijn.
0: Wij gaan alleszins mee bougeren.
1: Super. Ja!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 203.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, vooral later op de dag. Daarbij is lokaal een donderslag mogelijk. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het wordt ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit west-noordwesten. Morgen donderdag begint dan droog en vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en zijn er enkele buien mogelijk. Ook donderdag is het zo'n 18 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zaterdag is het World Cleanup Day. Ook in Antwerpen worden opruimacties georganiseerd. Vanuit het droog Dokkenpark kunnen deelnemers verschillende routes volgen om zwerfvuil op te ruimen. Van een gezinsvriendelijk parcours tot een tocht langs de Scheldebocht. En de actie die wordt georganiseerd door River Cleanup. Het Antwerpse kledingmerk Antwerp Original opent op zaterdag 26 september zijn eerste fysieke winkel aan de Bredabaan 739 in Merksem. Het Antwerpse kledingsmerk begon 6 jaar geleden als hobby in een zolderkamer tijdens de coronacrisis. En ondertussen zijn er meer dan 32.000 online bestellingen geplaatst en stond het merk op ruim 100 feestmarkten. Er zijn ook ongeveer 180 verschillende Antwerpse opdrukken. In Antwerpen krijgt de eigenares van een appartementsgebouw in de Dambruggestraat 14 dagen om levensgevaarlijke gebreken te herstellen. Er is onder meer risico op elektrocutie en koolstofmonoxidevergiftiging. Tijdens een controle werden open zekeringskasten, losse bedrading en onveilige gaswandketels vastgesteld. Als de problemen niet tijdig worden opgelost, volgt een dwangsom van 500 euro per dag.
2: Dit is

0: maar zij.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 16 september 2000. Op 16 september 2000 konden we lezen dat Jan de Cler de studio, Studio Herman Teirlinck voluit, ging verlaten. Hij was toen onbezoldigd adviseur van die school en hij vond dat hij zijn belofte aan de studenten niet meer kon waarmaken. Dat kwam omdat de twee opleidingen van de Antwerpse Hogeschool, de toneelschool Dora van der Groen en Studio Herman Teirlinck, moesten fusioneren. De studenten van de studio werkten projectgericht en dat kostte veel meer geld dan de opleiding van Dora van der Groen. De departementsraad wou die extra kost niet meer betalen en daar was Jan het niet mee eens. Maandag 16 september 2002. Het was aanschuiven op 16 september 2010 voor wat toen al de derde editie van Zuiderzinnen was. 9000 bezoekers was een pak meer dan het jaar ervoor. Al had dat ook een beetje met het goede weer toen te maken. Zuiderzinnen was en is ondertussen opnieuw het legendarische Antwerpse festival van het woord. Op verschillende locaties, gecentraliseerd rond het grote podium aan het KMSK, het Antwerpse Zuid, krijgen schrijvers, dichters, acteurs en andere kunstenaars de kans om hun werk te delen met een breed publiek. Hun optredens duren ongeveer 10 minuten, waardoor bezoekers maximaal de kans krijgen om van verschillende woordkunstenaars hun stijl en act te kunnen genieten. Zuiderzinnen gaat dit jaar door op 22 september, vanaf 12 uur aan de Leopold de Waal plaats.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: And you can dance for inspiration.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien, vooral later op de dag. Daarbij is lokaal een donderslag mogelijk. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het wordt ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit west-noordwesten. Morgen donderdag begint dan droog en vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe en zijn er enkele buien mogelijk. Ook donderdag is het zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Een snackbar aan de Sint-Bernardse Steenweg in Antwerpen moet 2 weken sluiten wegens ernstige inbreuken op de openbare orde en de volksgezondheid. Bij controle werden problemen vastgesteld met voedselveiligheid, hygiëne en administratie. Zo werden voedingsmiddelen niet altijd koel bewaard en lagen belegde broodjes ongekoeld boven een afvalcontainer. De zaak die blijft dicht tot en met dinsdag 29 september. In Merksem wordt nu zaterdag het nieuwe Frans van Looypad geopend tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan. De opening die gaat gepaard met een fiets- en wandeltocht ter nagedachtenis van de voormalige profwielrenner. Van Looy was een geboren Merksemnaar en de enige Merksemnaar die de Sels Classics voor eigen publiek won. Het pad vormt een nieuwe verbinding voor wandelaars en fietsers. Zaterdag is het World Cleanup Day. Ook in Antwerpen worden opruimacties georganiseerd. Vanuit het droge Dokkenpark kunnen deelnemers verschillende routes volgen om zwerfvuil op te ruimen. Van een gezinsvriendelijk parcours tot een tocht langs de Scheldebocht. En de actie die wordt georganiseerd door River Cleanup.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op zaterdag 19 september kunnen 55-plussers in Antwerpen een hele dag gratis sporten en bewegen. De Beweegdag 55PLUS vindt plaats in het Zuiderpershuis en het Zuidpark en biedt een uitgebreid programma waaruit deelnemers zelf kunnen kiezen. Zo zijn er initiaties in yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, frisbee, skateboard en zelfverdediging, maar ook begeleide wandelingen. Daarnaast zijn er infosessies over gezond ouder worden, voeding, beweging en valpreventie. Alles gebeurt onder professionele begeleiding en het nodige materiaal is aanwezig. De activiteiten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is wel aanbevolen en dat kan via de website van District Antwerpen. Wie Borgerhout eens op een andere manier wil ontdekken, kan op pad met 3 nieuwe wandelzoektochten. District Borgerhout en de Ouderenraad hebben daarvoor een speciale brochure samengesteld. De wandelingen voer je door Borgerhout Noord, Borgerhout Zuid en Borgerhout Extramuros. Onderweg passeer je bekende plekken, maar ontdek je ook verborgen pareltjes en stukjes lokale geschiedenis. Bovendien krijg je onderweg verschillende vragen en zoekopdrachten voorgeschoteld. Zo combineer je een stevige wandeling met speurplezier en leer je Borgerhout misschien wel van een heel andere kant kennen. Een leuke uitstap voor wie graag beweegt en nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het district.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Britse zanger Johnny Wakelin schreef In Zaire uit 1976 als hommage aan de legendarische bokser Muhammad Ali. Niet zijn eerste overigens, want in 1974 kreeg hij al het idee om een song te schrijven over een grote boksmatch tussen Muhammad Ali en George Foreman, die zou plaatsvinden op 30 oktober dat jaar in Zaire. Dat nummer luisterde naar de naam Black Superman. Het werd geen hit, maar een nieuwe poging volgde en deze keer was het dus wel raak. In Zaire bereikte de tweede plek in de Nederlandse top 40. En dat land is sinds 1997 natuurlijk beter bekend als de Democratische Republiek Congo.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Richard Anthony, van Joods-Syrische afkomst, werd geboren in Egypte, waar zijn familie verbleef vanwege diplomatieke verplichtingen. Eind de jaren 50 nam hij zijn eerste plaat op, een cover van Paul Anka's You Are My Destiny. Covers zouden een belangrijk onderdeel van zijn muzikale oeuvre blijven. Een van zijn grootste successen behaalde hij in 1963 met Donne-moi ma chance, eveneens een cover. Het origineel, Too Late to Worry, werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David en voor het eerst vertolkt door Babs Tino.

nummer vertelt het verhaal van een relatie in moeilijkheden waarin iemand smeekt om begrip en een tweede kans om de liefde nieuw leven in te blazen. De Franse tekst werd geschreven door André Salvet. Anthony leidde een nomadisch bestaan en keerde pas in de jaren 80 terug naar Frankrijk. Tijdens zijn indrukwekkende carrière verkocht hij meer dan 60 miljoen platen. Hij overleed in 2015 op 77-jarige leeftijd. Zijn muzikale nalatenschap leeft voort in talloze hits, waaronder het ontroerende

0: WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden en de wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het donderdag terug bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt zo'n 18 graden. Overmorgen vrijdag blijft het wisselen bewolkt met kans op een enkele bui en het is vanaf vrijdag ook iets zachter tot ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse kledingmerk Antwerp Original opent op zaterdag 26 september zijn eerste fysieke winkel aan de Bredabaan 739 in Merksem. Het Antwerpse kledingsmerk begon 6 jaar geleden als hobby in een zolderkamer tijdens de coronacrisis. En ondertussen zijn er meer dan 32.000 online bestellingen geplaatst en stond het merk op ruim 100 feestmarkten. Er zijn ook ongeveer 180 verschillende Antwerpse opdrukken. In Antwerpen krijgt de eigenares van een appartementsgebouw in de Dambruggestraat 14 dagen om levensgevaarlijke gebreken te herstellen. Er is onder meer risico op elektrocutie en koolstofmonoxidevergiftiging. Tijdens een controle werden open zekeringskasten, losse bedrading en onveilige gaswandketels vastgesteld. Als de problemen niet tijdig worden opgelost, volgt een dwangsom van €500 per dag. Een snackbar aan de Sint-Bernardse Steenweg in Antwerpen moet 2 weken sluiten wegens ernstige inbreuken op de openbare orde en de volksgezondheid. Bij controle werden problemen vastgesteld met voedselveiligheid, hygiëne en administratie. Zo werden voedingsmiddelen niet altijd koel bewaard en lagen belegde broodjes ongekoeld boven een afvalcontainer. De zaak die blijft dicht tot en met dinsdag 29 september.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Leuk en interessant nieuws uit Antwerpen met Michel van der Aura.
1: Bougeer mee, dat is de slogan van de beweegdag 55PLUS van het district Antwerpen. District Schepen, Shardy van Leuffel, 55PLUS, waarom moeten die mensen bewegen?
2: Ja, we vinden het natuurlijk belangrijk dat mensen zoveel mogelijk actief blijven, zoveel mogelijk bewegen of opnieuw aan het bewegen gaan. Dus dat kan in elke mogelijke vorm zijn, dat hoeft niet meteen de zotse sport te zijn, maar gewoon actief bezig blijven, in beweging blijven. En daarom organiseren wij eigenlijk onze beweegdag voor 55-plussers. We doen al een aantal jaar. En we hebben dat al op Linkeroever gedaan, in het Harmoniepark op het Kiel. En dit jaar gaat het eigenlijk door in het Zuidpark, in het Zuiderpershuis ook, waar wij eigenlijk een heel programma hebben voorzien voor alle deelnemers.
1: Dat programma, hoe ziet dat eruit?
2: Het gaat door op zaterdag 19 september. Het begint om 9 uur. En je kan eigenlijk een heel programma zelf samenstellen. Dus er zijn verschillende sportinitiaties die wij voorzien. Dat gaat dan over verschillende sporten, verschillende soorten dans, zoals lijndans, wals, cha-cha, zumba, maar ook weerbaarheid, zelfverdediging, yoga, wandelen, joggen. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten sporten die we voorzien. Maar we zetten er ook altijd een specialetje in. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we boogschieten. Dat was ook heel populair. En dit jaar hebben we eigenlijk ook skateboarden en rolschaatsen en ook frisbeeën.
1: Die verrassing, is dat de Antwans-verrassing?
2: Dat is een mascotte van Sporting. Ja, die gaat er ook mee aanwezig zijn.
1: Moet je goed fysiek in orde zijn of kan je ook beperkt mobiel al meekomen bewegen?
2: Eigenlijk is iedereen welkom. Dus mensen uiteraard, die kunnen alle soorten sporten meedoen. Maar we hebben ook wel een deel van het programma specifiek voorzien voor mensen die minder mobiel zijn. Of ook geschikt voor rolstoelgebruikers. En dat zijn dan een aantal sportinitiaties zoals Drums Alive, dat is om met stokken op een bal kloppen en in het ritme en dergelijke. Yoga, fit, gym, ook allemaal voor hun voorzien. Dus eigenlijk is iedereen welkom. Het is een heel gevarieerd programma en eigenlijk kan iedereen er wel iets in vinden.
1: Muziek zal er ook zijn, want Radio Express is er ook. Maar daar gaan we zo meteen ook nog wat meer over praten.

0: Ik zit nog steeds bij districtsschepen Charlie van Leuffel van het district Antwerpen. We hadden het over de gratis beweegdag 55PLUS op zaterdag 19 september. Er zijn nou ook infosessies. Wat kan je allemaal komen leren?
1: Klopt, dat is eigenlijk nieuw dit jaar, omdat we merkten dat er daar ook wel vraag naar was. Dus je hebt enerzijds de verschillende sportinitiaties, maar anderzijds ook een aantal infosessies. En dat gaat dan specifiek over valpreventie, ook over voeding, over hoe dat je in beweging kan blijven, rugscholing, de bewegingsdriehoek en ook alweer een specialeke skateboard. Dat is dan niet de initiatie skateboard zelf, maar wel hoe dat je alle verschillende termen kan gebruiken, dat je eigenlijk met je kleinkinderen kan meepraten over de verschillende termen die er zijn in het skateboarden.
0: De bejaarden moeten niet het skateboard op. Uiteraard, daar op het zuid zijn heel wat eet- en drankgelegenheden, dus je kan tussendoor, want het duurt heel de dag, ook wat gaan smullen, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel lokale horeca daar, die dat jullie zeker met open armen zullen verwelkomen. En er zijn ook nog heel wat parken en volksspelen. Er is ook een interactieve sportmuur, ook, waar je eigenlijk je geheugen en je reactiesnelheid kan testen en kan uitproberen.
0: Er is geen enkele reden om niet te komen. En daarbovenop nog Radio Express. Gaat daar muziek komen verzorgen? Hè? Ga je er mee komen op dansen op die muziek?
1: Ja, ik ga zeker langskomen, absoluut.
0: De inschrijvingsperiode voor al die dingen is voorbij, maar ik kan aannemen dat je toch nog wel kan aansluiten bij een heleboel zaken.
1: Ja, absoluut. Je kan op onze website www.districtantwerpen.be/beweegdag kan je eigenlijk alle infosessies en sportinitiaties terugvinden. Je moest inderdaad inschrijven. Een aantal sessies zijn ook al volzet. Er staan er nog verschillende nog vrij. En je kan op de dag zelf ook nog langskomen om daar nog mee bij aan te sluiten natuurlijk. Moet je gewoon naar onze infobalie komen en dan kan je nog meedoen bij de infosessies die nog vrij zijn.
0: Wij gaan alleszins mee bougeren.
1: Super.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden en de wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het donderdag terug bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt zo'n 18 graden. Overmorgen vrijdag blijft het wisselen bewolkt met kans op een enkele bui en het is vanaf vrijdag ook iets zachter tot ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht.
1: Dit is Express, de radio van Stad.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem wordt nu zaterdag het nieuwe Frans van Looypad geopend tussen de Laaglandlaan en de Laarsebaan. De opening die gaat gepaard met een fiets- en wandeltocht ter nagedachtenis van de voormalige profwielrenner. Van Looy was een geboren Merksemnaar en de enige Merksemnaar die de Sels Classics voor eigen publiek won. Het pad vormt een nieuwe verbinding voor wandelaars en fietsers. Zaterdag is het World Cleanup Day. Ook in Antwerpen worden opruimacties georganiseerd. Vanuit het droge Dokkenpark kunnen deelnemers verschillende routes volgen om zwerfvuil op te ruimen. Van een gezinsvriendelijk parcours tot een tocht langs de Scheldebocht. En de actie die wordt georganiseerd door River Cleanup. Het Antwerpse kledingmerk Antwerp Original opent op zaterdag 26 september zijn eerste fysieke winkel aan de Bredabaan 739 in Merksem. Het Antwerpse kledingsmerk begon 6 jaar geleden als hobby in een zolderkamer tijdens de coronacrisis. En ondertussen zijn er meer dan 32.000 online bestellingen geplaatst en stond het merk op ruim 100 feestmarkten. Er zijn ook ongeveer 180 verschillende Antwerpse opdrukken.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Margaret Batavio was nog maar 14 toen ze haar eerste nummer opnam. Ze noemde zichzelf voortaan Peggy en als achternaam koos ze de maand waarin ze geboren was, March. Omdat ze klein van gestalte was, kreeg ze van haar entourage de bijnaam Little. Zo ontstond Little Peggy March. En in 1963 nam ze haar eerste grote hit op, I Will Follow Him. Dat liedje was eigenlijk een Franse compositie van Paul Mauriat en Frank Purcell, die het onder de pseudoniemen Del Roma en G.W. Stoll uitbrachten met als titel Chariot. De allereerste versie werd gezongen door Petula Clark. MUZIEK.

Peggy March koos voor de titel I Will Follow Him omdat hij beter aansloeg bij het tienerpubliek. Het nummer gaat over een meisje dat stapelverliefd is en haar geliefde tot het einde van de wereld wil volgen. Het was de tijd van de girlgroups en jonge sterren zoals Little Eva en Leslie Gore. Maar Peggy March brak alle records. Ze werd de jongste artieste ooit die op nummer 1 stond in de Amerikaanse Hot 100. Daarna bleef een nieuwe megahit uit, maar Peggy bouwde wel aan een carrière als actrice en songwriter. Zo schreef ze mee aan de hit When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson. Wij keren met u terug naar de vroege jaren 60. Hier is Little Peggy March met haar aanstekelijke liedje I Will Follow Him.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stand.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden en de wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het donderdag terug bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt zo'n 18 graden. Overmorgen vrijdag blijft het wisselen bewolkt met kans op een enkele bui en het is vanaf vrijdag ook iets zachter tot ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september. Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 16 september 2000. Op 16 september 2000 konden we lezen dat Jan de Cler de studio Herman Terling voluit, ging verlaten. Hij was toen onbezorgd adviseur van die school en hij vond dat hij zijn belofte aan de studenten niet meer kon waarmaken. Dat kwam omdat de twee opleidingen van de Antwerpse Hogeschool, de toneelschool Dora van der Groen en studio Herman Terling, moesten fusioneren. De studenten van de studio werkten projectgericht en dat kostte veel meer geld dan de opleiding van Dora van der Groen. De departementsraad wou die extra kost niet meer betalen en daar was Jan het niet mee eens. Maandag 16 september 2002. Het was aanschuiven op 16 september 2010 voor wat toen al de derde editie van Zuiderzinnen was. 9000 bezoekers was een pak meer dan het jaar ervoor. Al had dat ook een beetje met het goede weer toen te maken. Zuiderzinnen was en is ondertussen opnieuw het legendarische Antwerpse festival van het woord. Op verschillende locaties, gecentraliseerd rond het grote podium aan het KMSK, het Antwerpse Zuid, krijgen schrijvers, dichters, acteurs en andere kunstenaars de kans om hun werk te delen met een breed publiek. Hun optredens duren ongeveer 10 minuten, waardoor bezoekers maximaal de kans krijgen om van verschillende woordkunstenaars hun stijl en act te kunnen genieten. Zuiderzinnen gaat dit jaar door op 22 september, vanaf 12 uur aan de Leopold de Waal plaats.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Hallo, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie, luisteraars van Radio Express, heb ik vandaag weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag worden Golemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Zaterdag 24 oktober wordt de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie bovenop. Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Let's go, girls.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden en de wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het donderdag terug bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt zo'n 18 graden. Overmorgen vrijdag blijft het wisselen bewolkt met kans op een enkele bui en het is vanaf vrijdag ook iets zachter tot ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen krijgt de eigenares van een appartementsgebouw in de Dambruggestraat 14 dagen om levensgevaarlijke gebreken te herstellen. Er is onder meer risico op elektrocutie en koolstofmonoxidevergiftiging. Tijdens een controle werden open zekeringskasten, losse bedrading en onveilige gaswandketels vastgesteld. Als de problemen niet tijdig worden opgelost, volgt een dwangsom van €500 per dag. Een snackbar aan de Sint-Bernardse Steenweg in Antwerpen moet 2 weken sluiten wegens ernstige inbreuken op de openbare orde en de volksgezondheid. Bij controle werden problemen vastgesteld met voedselveiligheid, hygiëne en administratie. Zo werden voedingsmiddelen niet altijd koel bewaard en lagen belegde broodjes ongekoeld boven een afvalcontainer. De zaak die blijft dicht tot en met dinsdag 29 september. In Merksem wordt nu zaterdag het nieuwe Frans van Looypad geopend tussen de Laaglandlaan en de Laarse Baan. De opening die gaat gepaard met een fiets- en wandeltocht ter nagedachtenis van de voormalige profwielrenner. Van Looy was een geboren Merksemnaar en de enige Merksemnaar die de Cels Classics voor eigen publiek won. Het pad vormt een nieuwe verbinding voor wandelaars en fietsers.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Jongeren tussen 14 en 24 jaar die mee willen nadenken over de toekomst van Borgerhout kunnen op woensdag 23 september terecht op de Open Jeugdraad. Onder de slogan zet je mening.

De komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Of het nu culinair, verkeer of gezondheidsnieuws is, als het maar uit Antwerpen komt, dat is het motto van Michel van der Auwera.
1: Bouger mee, dat is de slogan van de beweegdag 55PLUS van het district Antwerpen. District Schepen, Shardy van Leuffel, 55PLUS, waarom moeten die mensen bewegen?
2: Ja, we vinden het natuurlijk belangrijk dat mensen zoveel mogelijk actief blijven, zoveel mogelijk bewegen of opnieuw aan het bewegen gaan. Dus dat kan in elke mogelijke vorm zijn, dat hoeft niet meteen de zotse sport te zijn, maar gewoon actief bezig blijven, in beweging blijven. En daarom organiseren wij eigenlijk onze beweegdag voor 55-plussers. We doen al een aantal jaar. En we hebben dat al op Linkeroever gedaan, in het Harmoniepark op het Kiel. En dit jaar gaat het eigenlijk door in het Zuidpark, in het Zuiderpershuis ook, waar we eigenlijk een heel programma hebben voorzien voor alle deelnemers.
1: Dat programma, hoe ziet dat eruit?
2: Het gaat door op zaterdag 19 september. Het begint om 9 uur. En je kan eigenlijk een heel programma zelf samenstellen. Dus er zijn verschillende sportinitiaties die wij voorzien. Dat gaat dan over verschillende sporten, verschillende soorten dans, zoals lijndans, wals, cha-cha, zumba, maar ook weerbaarheid, zelfverdediging, yoga, wandelen, joggen. Dus dat zijn allemaal verschillende soorten sporten die we voorzien. Maar we zetten er ook altijd een specialetje in. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we boogschieten. Dat was ook heel populair. En dit jaar hebben we eigenlijk ook skateboarden en rolschaatsen en ook frisbeeën.
1: Die verrassing, is dat de Antwans-verrassing?
2: Dat is een mascotte van Sporting. Ja, die gaat er ook mee aanwezig zijn.
1: Moet je goed fysiek in orde zijn of kan je ook beperkt mobiel al meekomen bewegen?
2: Eigenlijk is iedereen welkom. Dus mensen uiteraard, die kunnen alle soorten sporten meedoen. Maar we hebben ook wel een deel van het programma specifiek voorzien voor mensen die minder mobiel zijn. Of ook geschikt voor rolstoelgebruikers. En dat zijn dan een aantal sportinitiaties zoals Drums Alive, dat is met stokken op een bal kloppen en in het ritme en dergelijke. Yoga, fit, gym, ook allemaal voor hun voorzien. Dus eigenlijk is iedereen welkom. Het is een heel gevarieerd programma en eigenlijk kan iedereen er wel iets in vinden.
1: Muziek zal er ook zijn, want Radio Express is er ook. Maar daar gaan we zo meteen ook nog wat meer over praten.

0: Ik zit nog steeds bij districtsschepen Charlie van Leuffel van het district Antwerpen. We hadden het over de gratis beweegdag 55 plus op zaterdag 19 september. Er zijn nou ook infosessies. Wat kan je allemaal komen leren?
1: Klopt, dat is eigenlijk nieuw dit jaar, omdat we merkten dat er daar ook wel vraag naar was. Dus je hebt enerzijds de verschillende sportinitiaties, maar anderzijds ook een aantal infosessies. En dat gaat dan specifiek over valpreventie, ook over voeding, over hoe dat je in beweging kan blijven, rugscholing, de bewegingsdriehoek en ook alweer een specialetje, skateboard. Dat is dan niet de initiatie skateboard zelf, maar wel hoe dat je alle verschillende termen kan gebruiken, dat je eigenlijk met je kleinkinderen kan meepraten over de verschillende termen die er zijn in het skateboarden.
0: De bejaarden moeten niet het skateboard op. Uiteraard, daar op het zuid zijn heel wat eet- en drankgelegenheden, dus je kan tussendoor, want dat duurt heel de dag, ook wat gaan smullen, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel lokale horeca daar, die dat jullie zeker met open armen zullen verwelkomen. En er zijn ook nog heel wat parken en volksspelen. Er is ook een interactieve sportmuur, ook, waar je eigenlijk je geheugen en je reactiesnelheid kan testen en kan uitproberen.
0: Er is geen enkele reden om niet te komen. En daarbovenop nog Radio Express. Gaat daar muziek komen verzorgen? Hè? Ga je er mee komen op dansen op die muziek?
1: Ja, ik ga zeker langskomen, absoluut.
0: De inschrijvingsperiode voor al die dingen is voorbij, maar ik kan aannemen dat je toch nog wel kan aansluiten bij een heleboel zaken.
1: Ja, absoluut. Je kan op onze website www.districtantwerpen.be/beweegdag kan je eigenlijk alle infosessies en sportinitiaties terugvinden. Je moest inderdaad inschrijven. Een aantal sessies zijn ook al volzet. Er staan er nog verschillende nog vrij. En je kan op de dag zelf ook nog langskomen om daar nog mee bij aan te sluiten natuurlijk. Moet je gewoon naar onze infobalie komen en dan kan je nog meedoen bij de infosessies die nog vrij zijn.
0: Wij gaan alleszins mee bougeren.
1: Super.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wesound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden en de wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het donderdag terug bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt zo'n 18 graden. Overmorgen vrijdag blijft het wisselen bewolkt met kans op een enkele bui en het is vanaf vrijdag ook iets zachter tot ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zaterdag is het World Cleanup Day. Ook in Antwerpen worden opruimacties georganiseerd. Vanuit het droog Dokkenpark kunnen deelnemers verschillende routes volgen om zwerfvuil op te ruimen. Van een gezinsvriendelijk parcours tot een tocht langs de Scheldebocht. En de actie die wordt georganiseerd door River Cleanup. Het Antwerpse kledingmerk Antwerp Original opent op zaterdag 26 september zijn eerste fysieke winkel aan de Bredabaan 739 in Merksem. Het Antwerpse kledingsmerk begon 6 jaar geleden als hobby in een zolderkamer tijdens de coronacrisis. En ondertussen zijn er meer dan 32.000 online bestellingen geplaatst en stond het merk op ruim 100 feestmarkten. Er zijn ook ongeveer 180 verschillende Antwerpse opdrukken. In Antwerpen krijgt de eigenares van een appartementsgebouw in de Dambruggestraat 14 dagen om levensgevaarlijke gebreken te herstellen. Er is onder meer risico op elektrocutie en koolstofmonoxidevergiftiging. Tijdens een controle werden open zekeringskasten, losse bedrading en onveilige gaswandketels vastgesteld. Als de problemen niet tijdig worden opgelost, volgt een dwangsom van €500 per dag.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 16 september 2002. Het was aanschuiven op 16 september 2010 voor wat toen al de derde editie van Zuiderzinnen was. 9000 bezoekers was een pak meer dan het jaar ervoor. Al had dat ook een beetje met het goede weer toen te maken. Zuiderzinnen was en is ondertussen opnieuw het legendarische Antwerpse festival van het woord. Op verschillende locaties, gecentraliseerd rond het grote podium aan het KMSK, het Antwerpse Zuid, krijgen schrijvers, dichters, acteurs en andere kunstenaars de kans om hun werk te delen met een breed publiek. Hun optredens duren ongeveer 10 minuten, waardoor bezoekers maximaal de kans krijgen om van verschillende woordkunstenaars hun stijl en acts te kunnen genieten. Zuiderzinnen gaat dit jaar door op 22 september, vanaf 12 uur aan de Leopold de Waal plaats. Zaterdag 16 september 2000. Op 16 september 2000 konden we lezen dat Jan de Cler de studio Herman Teirlinck voluit, ging verlaten. Hij was toen onbezoldigd adviseur van die school en hij vond dat hij zijn belofte aan de studenten niet meer kon waarmaken. Dat kwam omdat de twee opleidingen van de Antwerpse Hogeschool, de toneelschool Dora van der Groen en studio Herman Teirlinck, moesten fusioneren. De studenten van de studio werkten projectgericht en dat kostte veel meer geld dan de opleiding van Dora van der Groen. De departementsraad wou die extra kost niet meer betalen en daar was Jan het niet mee eens.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
1: Als lid van de meidengroep Luf was José de enige echte zangeres van de groep. Ondanks dat de producent haar aanvankelijk als minst aansprekend voor het grote publiek beschouwde, bleek haar vocale bijdrage echter cruciaal voor het kenmerkende geluid van de band. Na haar tijd bij Luf bouwde José een succesvolle solo-carrière op, waarbij ze ook bekend werd als de cover queen van de Nederlandse popmuziek in de 80's. Ze bracht diverse covers uit van klassiekers uit de 50s, 60s en 70s. Vijfmaal behaalde ze solo de Nederlandse top 40, onder andere met Secret Love en de nummer 1 hit I Will Follow Him uit 1982. In haar persoonlijke leven heeft José te maken gehad met tegenslagen, waaronder het verlies van haar echtgenoot Will in 2012. Maar ondanks gezondheidsproblemen, waaronder burn-out klachten, die in 2019 leidden tot het annuleren van optredens, blijft José een geliefde figuur in de Nederlandse muziek zien. Haar bijdragen aan de popmuziek, zowel met Luf als solo, worden tot op de dag van vandaag nog steeds gewaardeerd door fans en collega's.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Kiss.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik holle majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard ga van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Aan grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

ben Patrick van Oetsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

0: breeze. That's not how dreams are made.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor je Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.
1: Nossa!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.